0: Will Lindy daar met sy liedjie Thug, The Girl Song, het jy op Helderberg FM 93.6.
1: Jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
2: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
1: 24/7, regstreeks vanaf die Helderberg.
2: Helderberg FM.
1: 93.6.

0: FM 93.6.
1: Here for you.
2: Yes, you're tuned to Aldeburgh FM 93.6 and it's a Sunday morning breakfast run with me, Mona and Mandy. En ek wil julle herinner, ek gaan net so oor so klein rukkie, so kwart voor 7 se kant, gaan ek met julle die woordeel, staan op, spring aan die werk, hier uit Spreuke 16 van vers 3, daar is nog geskryf, vertrou wat jy doen aan die Here toe, dan sal jou planne stand hou, Spreuke 16 vers 3. Ons gaan lekker daar uit gesels, en nogal vir die dames ook, ons gaan bykie oor rit gesels, en die Moabitiese vrou, hier is ons een bykie ook uit 1 Korintiërs 10 van vers 31, ons skrif die dag ook een bykie aanraak, en so voorts. Dan soos ouder gewoonte, the news out of the Christian community at 7 o'clock, and we have incredible stuff, there's a prayer awakening South Africa, prayer and repentance movement has launched a 50 days of prayer and guidance for Christians and churches and ministries and prayer groups and communities all across South Africa to unite 50 days of focused prayer ahead of the 2026 local government elections. Yes, that is on the table as well. En natuurlijk, as always, Kids Corner, just after the news. And today, we have a great surprise. A long time ago, I gave you Archaeologicals, as they call him. But he is giving us more about the early church. It's going to be very interesting, fun, and I know you're going to enjoy that a lot. Something incredible happening. Well, soos altyd, kom ons luister nog na heerlike muziek. Loof en prys die Here se naam, maak hom groot, tot ons dan oorgaan en ek met julle die woord deel.
0: Helderberg FM
1: 93.6.

0: Jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

0: jou daaglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7, regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.